leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Bij ijssalon Het Kremmeke in Steevoort zijn de gemiste inkomsten door technische problemen met Bankcontact Pay toch deels terugbetaald. Tijdens de warme dagen vorige week werkte het online betaalsysteem niet correct, waardoor klanten niet konden betalen. Na media-aandacht kwam er alsnog een tegemoetkoming van €200 van Bankcontact Pay. Ook verschillende klanten keerden nadien terug om hun ijsje alsnog te betalen. Daarnaast kwamen extra klanten langs om de uitbaters moreel te steunen. Der Dales Sporting Pelt is opnieuw Belgisch kampioen handbal na winst tegen Achilles Bocholt. Pelt maakte in de return een achterstand uit de heenwedstrijd goed en won met 32 tegen 25. Tommy Falke scoorde in de allerlaatste seconde het beslissende doelpunt, net als in 2024. In een kolkend Dommelhof zorgde dat voor een groot feest bij spelers, staf en supporters. Vandaag eerst droog en vrij warm tot 22 graden. 'S Avonds verkoelende buien met kans op onweer. Dinsdag fris met buien, maximaal 17 graden.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Makka Club in Hasselt krijgt een nieuwe kans nadat de ondernemingsrechtbank het reorganisatieplan heeft goedgekeurd. De muziekclub zat met een schuldenberg van zo'n 500.000 tot 600.000 euro en dreigde eerder nog te sluiten. Schuldeisers krijgen de komende 5 jaar een deel van hun geld terug. De helft van de schulden wordt kwijtgescholden. De club kan haar activiteiten verder zetten, al is een voorlopige bewindvoerder wel aangesteld om de werking te ondersteunen. Het provinciebestuur heeft de omgevingsvergunning voor een nieuwe evangelische kerk in Zonhoven geweigerd. Volgens de provincie is het dossier onvolledig omdat belangrijke info, zoals mobiliteitsstudie en stikstoftoets, ontbreekt. De kerk kreeg 7 maanden de tijd om bijkomende documenten aan te leveren, maar dat gebeurde niet. Daardoor kan de aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld worden, zegt gedeputeerde Inge Moors. De initiatiefnemers kunnen nu een nieuw dossier indienen of nog in beroep gaan tegen de beslissing. Vandaag eerst droog en vrij warm tot 22 graden. 'S Avonds verkoelende buien met kans op onweer. Dinsdag fris met buien, maximaal 17 graden.
3: Well, I'm sitting.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonnetje voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en overstelpt door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de BIS-nummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen, voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Als het moet, dan moet het maar, hè? Singing in the rain. Nou, in de zon. Ja, dat is altijd een klein beetje makkelijker, dat zingen. Vindt u niet?
1: Espresso.
2: Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Hele goedemorgen op deze maandagochtend alweer. Het is 8 juni en wij hebben nog altijd een vakantieaflevering voor u klaarstaan. Weinig blabla, veel muziek van Roy Orbison, Tony Christie, Spandau Ballet, Mama's Jasje en Gene Pitney.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de BIS-nummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen, voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Shirley Bassey, Ben Kiss Me, Honey Honey Kiss Me. Goedemorgen allemaal, het is 6:10 en het is maandag 8 juni. Fijn dat je hier bij Radio Ludo bent, ook op deze eerste dag van deze nieuwe werkweek. En intussen examenmaand voor de studenten. Het wordt hard werken voor die jonggasten, maar die komen er wel hoor, zeker weten. De komende maand nog eens alles op alles zetten en dan lukt het wel. En zullen wij het hier laten lukken tot 12 uur met liedjes van Sutherland Brothers and Quaver. Ook Freddie Bercy komt eraan. Nancy Sinatra, die vandaag jarig is trouwens. En ook Vultura. Hier is de Noorderwind.

8 juni, het is vandaag de Wereldoceaandag. Op 8 juni staan de oceanen en zeeën van onze planeet centraal. De dag werd erkend door de Verenigde Naties. Oceanen produceren een groot deel van de zuurstof die we inademen. Ze spelen een cruciale rol in het klimaat en de biodiversiteit. Vervuilingen, overbevissing en klimaatveranderingen vormen grote uitdagingen. En deze dag moedigt ons aan om bewuster met marine ecosystemen om te gaan. Educatie en natuurbehoud krijgen vandaag extra aandacht. Zo kunnen we bijdragen aan gezonde oceanen op deze Wereldoceaandag, 8 juni.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Nog even met het gezicht in de wind rondlopen. Cast Your Fate to the Wind, The Sounds Orchestral. Heerlijk muzikaal, bijzonder muzikaal hier vandaag op Radio Ludo. Goeie voormiddag. Vandaag op 8 juni herdenken wij Bonnie Pointer. Zij stierf een aantal jaar terug. Over het leven en over het overlijden van Bonnie Pointer vertel ik je dadelijk alles. Maar laten we eerst nog eens genieten van Turn the Beat Around. Dit was een liedje van Vicky Sue Robinson.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: We herdenken vandaag op 8 juni Bonnie Pointer. Het was een Amerikaanse zangeres die in 2020 op 69-jarige leeftijd overleed. Bonnie Pointer was medeoprichter van de succesvolle vocale groep The Pointer Sisters, die bekend werd door een mix van soul, pop, disco en rhythm and blues. Bonnie speelde een belangrijke rol in de vroege successen van de band, met hits als Yes We Can Can. In de late 70's verliet ze de band om een solo-carrière te beginnen en scoorde ze meteen een hit met Heaven Must Send You. De krachtige stem en energieke podiumpresence maakten Bonnie Pointer geliefd bij een breed publiek. Bonnie Pointer wordt herinnerd als een belangrijke pionier van de Amerikaanse soul- en popmuziek.

Het was de allergrootste hit voor Nancy Sinatra. De hit waar ze wereldwijd mee doorbrak in de jaren 60. En moet dat nu lukken dat Nancy Sinatra vandaag haar 86ste verjaardag viert. Een stijlicoon van de 60's en dochter van Frank Sinatra trouwens. Samen hebben ze nog het duet Something Stupid opgenomen. En ze werkte ook samen met producer Lee Hazelwood in de tijd, die Nancy Sinatra. Fijn om ze vandaag hier op de radio terug te hebben bij Radio Luto.

soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zichzelf.

Een scherpe blik, soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en de

Een flinke polka zoals die enkel in der tijd gemaakt werden. De polk Salit Annie, met de Tony Joe White, 1968. En daarvoor de Genkse Freddy Birzet, die ook al een tijdje niet meer bij ons is. De oude muzikant was dat. Straks gaan we samen kijken in onze uitkalender wat er in onze regio te beleven valt vandaag, vanavond. Sutherland Brothers and Quiver hier met het legendarische Arms of Mary.

De sound van het midden van de jaren 70, Sutherland Brothers and Quiver en Lying in the Arms of Mary. In de armen van Mary moet het toch wel leuk geweest zijn, hè? Vanavond vanaf 5 uur is er avondmarkt in Genk Centrum. Beleef een gezellige zomeravond op de avondmarkt in het centrum van Genk met leuke kraampjes, lekker eten, warme sfeer. Wat wil je nog meer? Alle straten van het centrum van Genk worden bemand met de avondmarkt. Vanavond vanaf 5 uur is dat.

Die verzamelde liedjes uit de jaren 60, ook een beetje uit de 70s, die kunnen mij alvast bijzonder bekoren. En ik vermoed bij jou ook wel een beetje, hè? The Move, Blackberry Way, hier op Pluto, met Adamo Santwa Mami daarvoor. Het is bijna 11 uur, gaan we zo stilaan op naar 11 uur naar het regio nieuws met Tom Jones en Green Green Grass of Home en straks ook nog eens een liedje van Jackie James en Take My Heart.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Bij ijssalon Het Kremmeke in Steevoort zijn de gemiste inkomsten door technische problemen met bankcontact Pay toch deels terugbetaald. Tijdens de warme dagen vorige week werkte het online betaalsysteem niet correct, waardoor klanten niet konden betalen. Na media-aandacht kwam er alsnog een tegemoetkoming van €200 van bankcontact Pay. Ook verschillende klanten keerden nadien terug om hun ijsje alsnog te betalen. Daarnaast kwamen extra klanten langs om de uitbaters moreel te steunen. Der Dale Sporting Pelt is opnieuw Belgisch kampioen handbal na winst tegen Achilles Bocholt. Pelt maakte in de return een achterstand uit de heenwedstrijd goed en won met 32 tegen 25. Tommy Falke scoorde in de allerlaatste seconde het beslissende doelpunt, net als in 2024. In een kolkend Dommelhof zorgde dat voor een groot feest bij spelers, staf en supporters. Vandaag eerst droog en vrij warm tot 22 graden. 'S Avonds verkoelende buien met kans op onweer. Dinsdag fris met buien, maximaal 17 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

moet eerlijk toegeven, onze muzieksamensteller Mark Brilouet heeft geen enkele song gespaard. Misschien wel omdat het maandag is, hè, omdat we de week een beetje op gang moeten trekken met melodieuze songs. Dat kan bijvoorbeeld wel. Dankjewel Mark voor al het mooie werk hier op de radio. 10:55 tot 12:00 nog Lunchbox. Ik ga het in de krant hebben dadelijk over een AI-gestuurde duivenverjager. Stel je voor, zeg. We keren terug in de tijd vandaag naar 1949 met een nieuwsfeit. Ga eens kijken in de weetjestrommel. Het gaat over bewaarmiddelen bij appels, want ook dat wordt daar gebruikt. Dat en nog veel meer hier dit uur bij Radio Ludo. Muziek van Ronnie McDowell. We hebben ook Joe Dassin, zelfs The Three Degrees. En dit is Diana Ross en The Supremes.

Dit is een fijn nieuwsje naar de krant. Een Reddit-gebruiker heeft een opmerkelijke oplossing bedacht voor een alledaags probleem. Duivenpoep op het dak. Na jaren van frustratie besloot hij de vogels niet langer handhandig te verjagen. In plaats daarvan bouwde de man een autonoom waterkanon dat wordt aangestuurd door artificiële intelligentie. Met behulp van camera's herkent het systeem wanneer een duif landt. Vervolgens richt het waterkanon zich automatisch op de indringer en spuit een korte waterstraal. De vogels blijven ongedeerd, maar kiezen meestal snel het hazenpad. De uitvinder deelde beelden van zijn creatie online, waar ze massaal bekeken werden. Veel internetgebruikers prijzen de combinatie van technologie, creativiteit en humor. Anderen vragen zich af of de uitvinding ook inzetbaar is tegen andere ongewenste bezoekers. Voorlopig lijkt de AI-duivenverjager alvast een schot in de roos.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Hier in Vlaanderen kenden we het liedje in de versie van Joe Harris met Drink Rode Wijn, maar dit was het origineeltje van Udo Jurgens. Daarmee keerden we terug naar 1974. Goedemiddag, fijn dat je hier bij ons bent. Radio Ludo op 2FM-frequenties in Haspengouw in Hasselt. Je hoort ons op DAB+, voor de hele provincie Limburg. En erbuiten via onze livestream, en die is terug te vinden op onze website radioludo.be. In krashelder stereo geluid. Zo dadelijk terug naar 1949 op deze 8e juni met een nieuwsfeit van toen. Eerst nog eens Mr. Bowie, David Bowie, Sound and Vision.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, dag op dag vandaag op 8 juni 1949. Toen was er de publicatie van 1984, een roman van George Orwell. Het boek beschrijft een totalitaire samenleving waarin burgers voortdurend worden gecontroleerd. Begrippen als Big Brother en gedachtenpolitie werden wereldberoemd. Orwell waarschuwde voor de gevaren van dictatuur en propaganda. Het werk groeide uit tot een van de belangrijkste boeken van de 20e eeuw. Veel thema's uit het boek blijven razend actueel. 1984 wordt nog steeds wereldwijd gelezen en bestudeerd. Een publicatie van George Orwell, die verscheen op 8 juni 1949.

Onze lunchbox van Radio Ludo, elke werkdag van 10 tot 12. Met ook even de boterhammendoos openen en kijken of daar geen snoepje tussen zit. En mag er een aperitiefje bij op dit moment? Ja, hè. Joe Dassin, Si tu t'appelles Mélancolie, met de Sir Douglas Quintet daarvoor nog eens bij ons. En even dagdromen, ook daar hou ik wel een beetje van. The Willis Collection.

Vanuit onze studio's in het hartje van onze provinciehoofdstad Hasselt. Dit is Radio Ludo. Ronnie McDowell in Cry Through Me. Een fijne voormiddag. Je luistert naar je toonaangevende retro radio. Met hier nog eens een song van Eddie Floyd deze voormiddag.

1966, topjaar voor Eddie Floyd, Knock on Wood. En dat was de tijd van de Drifters ook. En die sound van die Drifters zat wel een beetje in deze plaat van Eddie Floyd vermengd. Hij had er dus een boontje van meegepikt, die Eddie Floyd. Straks in onze weetjesstrommel een weetje over bewaarmiddelen bij aardappelen, stel je voor. Maar dat is voor zo, na Kurt Edelhage.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ik wil je vandaag in de weetjestrommel eens confronteren met verse producten in de supermarkt. Want die kunnen soms tot een jaar oud zijn, stel je voor. Na de oogst van appels bijvoorbeeld worden die niet direct verkocht. Die worden opgeslagen in een gecontroleerde atmosfeer. In deze koelcellen wordt het zuurstofgehalte verlaagd en het koolstofdioxidegehalte verhoogd om het rijpingsproces te vertragen. Hierdoor blijven appels tot wel 12 maanden vers, zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Voordat ze de winkel bereiken, worden ze vaak gewassen en voorzien van een waslaagje om uitdroging en rimpels tegen te gaan. En dat betekent dat een appel die jij vandaag koopt eigenlijk wel van een vorige oogst kan zijn. Zo zie je maar hoe we soms worden misleid met verse producten in de supermarkt.

Een ongelooflijke grasgroene plaat, zo'n echte evergreen. Pepino di Capri met Roberta. We keerden nog eens naar 63 terug met dit hele fijne mooie Italiaanse deuntje op de radio. Stilaan op naar 12 uur met straks op de middag zeer smakelijke muziek bij ons. En als je aan tafel gaat, smakelijk eten. Willy Sommers straks nog, het is liefde. Dit is nog Cool and the Gang. Die houden het even cool, die houden het fresh. Een fijne maandag, morgen meer vanaf 10 uur. Dan lossen we terug Ludo Wijnen af.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Zaterdag is een 15-jarige bestuurder in Sint-Truiden met een auto tegen de gevel van een leegstaand pand gebotst. In het voertuig zaten nog twee andere jongeren, alle raakten licht gewond en gingen zelf naar het ziekenhuis. Door de klap liep het gebouw zware schade op en moest de brandweer de gevel veiligstellen. Ook de wagen werd zwaar beschadigd en weggehaald door een takeldienst. De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De Kloosterstraat in het centrum van Peren is zaterdagavond tijdelijk afgesloten. Aanleiding was een stelling aan een gebouw die niet stabiel bleek te staan. De situatie zorgde voor ongerustheid in de buurt. Op beslissing van de burgemeester werd de stelling afgebroken en de straat opnieuw vrijgegeven. Vandaag eerst droog en vrij warm tot 22 graden. 'S Avonds verkoelende buien met kans op onweer. Dinsdag fris met buien, maximaal 17 graden.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.

et tout leur trémolo balayé pour toujours. Je repars à zéro.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Maca Club in Hasselt krijgt een nieuwe kans nadat de ondernemingsrechtbank het reorganisatieplan heeft goedgekeurd. De muziekclub zat met een schuldenberg van zo'n 500.000 tot 600.000 euro en dreigde eerder nog te sluiten. Schuldeisers krijgen de komende 5 jaar een deel van hun geld terug. De helft van de schulden wordt kwijtgescholden. De club kan haar activiteiten verder zetten, al is een voorlopige bewindvoerder wel aangesteld om de werking te ondersteunen. Het provinciebestuur heeft de omgevingsvergunning voor een nieuwe evangelische kerk in Zonhoven geweigerd. Volgens de provincie is het dossier onvolledig omdat belangrijke info, zoals mobiliteitsstudie en stikstoftoets, ontbreekt. De kerk kreeg 7 maanden de tijd om bijkomende documenten aan te leveren, maar dat gebeurde niet. Daardoor kan de aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld worden, zegt gedeputeerde Inge Moors. De initiatiefnemers kunnen nu een nieuw dossier indienen of nog in beroep gaan tegen de beslissing. Vandaag eerst droog en vrij warm tot 22 graden. 'S Avonds verkoelende buien met kans op onweer. Dinsdag fris met buien, maximaal 17 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17 graden.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Zaterdag is een 15-jarige bestuurder in Sint-Truiden met een auto tegen de gevel van een leegstaand pand gebotst. In het voertuig zaten nog twee andere jongeren, alle raakten licht gewond en gingen zelf naar het ziekenhuis. Door de klap liep het gebouw zware schade op en moest de brandweer de gevel veiligstellen. Ook de wagen werd zwaar beschadigd en weggehaald door een takeldienst. De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De Kloosterstraat in het centrum van Peren is zaterdagavond tijdelijk afgesloten. Aanleiding was een stelling aan een gebouw die niet stabiel bleek te staan. De situatie zorgde voor ongerustheid in de buurt. Op beslissing van de burgemeester werd de stelling afgebroken en de straat opnieuw vrijgegeven. Vandaag eerst droog en vrij warm tot 22 graden. 'S Avonds verkoelende buien met kans op onweer. Dinsdag fris met buien, maximaal 17 graden.

You made me feel a lonely man.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17 graden.

dat was de plaat die we vorige week ook nog in een andere uitvoerder draaiden. Dit was Sir Cliff Richard van die bekende plaat Reeling and Rocking. Bijzonder goedemiddag. Het is 5:00 geworden op deze maandag 8 juni. Je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in een nieuwe Hallo Limburg. 2 uur lang weer met heel veel muziek en tussendoor wat informatie uit onze regio.

is alweer ruim 41 jaar geleden dat ze overleed. Op 38-jarige leeftijd, dat was op 7 augustus in 84. En ondertussen zijn haar nummers toch wel uitgegroeid tot het Vlaamse cultureel erfgoed. Anne Christie en 1000 dromen worden waar. En nu naar Pierre Croscolat en Elise.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

of dat het toch wel de legendarische Belgische toetsenist uit Am-sur-Sambre. Daar werd hij geboren op 11 december 1939 en de man werd wereldberoemd met zijn Early Bird. André Brasseur, en dat hier met The Duck. Zometeen iets uit Lanaken. Ik heb eerst nog dit mooie plaatje van toen nog erg jonge Michael Jackson. Die scoorde deze hit genaamd

dat was Michael Jackson en Ben. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken stelt op prijs dat de leiding van het openbaar psychiatrisch zorgcentrum van deelgemeente Rekem beslist heeft om seriemoordenaar Freddy Orion voorlopig niet op te nemen in een gesloten forensische afdeling. Keulen, die meent dat een opname van een dergelijke gecontesteerd figuur best in het buitenland gebeurt, roept wel op om de sereniteit in het dossier terug te brengen. Ja, Freddy Orion, intussen al 78, die mag dus na 47 jaar detentie de gevangenis verlaten met een enkel band, maar is volgens het Openbaar Ministerie een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op recidive. Dat stond te lezen in het advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dat Belga kon inkijken.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: das wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
1: Ja, en dan nog dit. Alle diensten van de Vlaamse overheid moeten opnieuw via fysieke loketten of telefoon bereikbaar worden voor burgers. 40% van de bevolking is digitaal kwetsbaar en zij dreigen dus uit de boot te vallen. Dat zei nog Vlaams minister Hilde Krevits. Ja, een vraag stellen aan een overheidsdienst is vandaag enkel vaak nog mogelijk door een mail te sturen of een online document in te vullen. Langsgaan voor meer uitleg kan niet altijd meer. Telefoons vragen stellen soms even min. En dat verandert nu, want de Vlaamse regering keurde vorige vrijdag het Vlaamse dienstverleningscharter goed, dat alle Vlaamse overheidsdiensten verplicht om opnieuw fysiek bereikbaar te zijn. Ze moeten zich zo organiseren dat burgers steeds een laagdrempelig persoonlijk contact kunnen hebben met een medewerker. Aldus nog onze minister Hilde Krevits.

Nou, dat waren de Carpenters in Yesterday Once More. En Dolly Parton die scoort haar eerste nummer 1 hit met I Will Always Love You. En dat was op deze dag in 1974. Daarmee bereikte de country versie van dit emotionele meesterwerk de hoogste positie in de Amerikaanse country Billboard hitlist. Ja, het nummer dat bijna 20 jaar later nog een keertje een wereldwijde hit werd. En dat voor de soundtrack van The Bodyguard. En dat was toen de versie van Whitney Houston.

Dat was mooi gebracht van Ricky Nelson in You Are My Sunshine. Straks deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Nu nog het welbekende Don't Worry, Be Happy.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieu organisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, 6 uur geworden op deze maandagavond en dat betekent hier bij Radio Ludo tijd alweer voor deel 2 van deze Hallo Limburg. De start was voor Jesse Green en zijn nummer 1 Nice and Slow.

Daniela Clyde met Better. En dat in deze Lover Please. En nu terug naar de Butterfly Ball. Misschien dat er dan nog meteen een lichtje gaat branden bij u thuis. Want het nummer is natuurlijk gekend van deze Roger Glover en Guest. Het gaat over een zingende kikker. Daarbij werd het bekend door die onlosmakelijke icons geanimeerde videoclip. En de echte zanger, hoewel op de plaat de naam Roger Glover staat, zingt hij zelf geen noot. Want de krachtige stem van de kikker is in werkelijkheid die van de Amerikaanse rock en heavy metal legende Ronnie James Dio, die later bekend werd van de band Rainbow en Black Sabbath. Het was een gigantische nummer 1 in de lente van 75. Deze Love Is All.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

het is en blijft een van mijn favoriete steden. Ben er intussen al enkele keren mogen naartoe gaan. En ja, er blijft die aantrekkingskracht Malaga, ja, daar in het zuiden van Spanje. Hier bezongen door het duo Cindy und Bert in Wendy Rosen Erblühen in Malaga. En nu naar een andere legende, dat is Billy Paul.

Ja, een klasseplaat van een klasseman. Dat was Billy Paul in Thanks for Saving My Life. En de stad Hasselt is de goedkoopste centrumstad om te trouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws in Vlaanderen en Brussel. In Hasselt betaal je gemiddeld €50 om te trouwen op een zaterdag. En dat is een stuk goedkoper dan het Vlaamse gemiddelde van €91,97 in Vlaanderen en Brussel. Wil je elkaar het jawoord geven in een centrumstad, dan betaal je meestal iets meer. Gemiddeld is het €151,68. En de prijs in de stad Hasselt ligt dus een pak lager. En dat is vooral te danken aan de inzet van de vrijwilligers tijdens de plechtigheid. Ja, de goedkoopste stad is Hasselt. In Gent betaal je bijvoorbeeld 6 keer meer. Want daar betaal je €333 om op een zaterdag te trouwen. En ook een kleinere centrumstad zoals Genk vraagt meer. Want daar is het goedkoopste tarief om op een zaterdag te trouwen €100. En dat is weer dubbel zoveel.

In een plaat die vaak bezongen werd en dit keer de uitvoering door deze Ronnie Temmer van Que Sera. Straks nog nieuws uit de regio. We hebben ook nog een muzikaal feit van deze 8 juni. Nu eerst deze Australische schone. Hier is Kylie Minogue.

ongetwijfeld een van de vrolijkste liedjes ooit gemaakt. Manana, dat was Magna Magna en de Two Snots. Zometeen nieuws uit Hasselt, want daar is men een einde aan het maken aan het beleid rond de nieuwe parkeertegels. Nu eerst Richard Anthony.

Franstalige plaat van Richard Anthony in J'entends siffler le train. En de stad Hasselt rond deze week de plaatsing van de nieuwe parkeertegels in de binnenstad af. Daarmee wordt het vernieuwde parkeerbeleid op straat ook zichtbaar volledig afgewerkt. De markeringen moeten automobilisten sneller duidelijk maken voor welke voertuigen of gebruikers een parkeerplaats bedoeld is. De nieuwe tegels verschijnen op parkeerplaatsen voor onder meer bewoners, personen met een handicap, deelwagens, elektrische laadplaatsen, laad- en loszones en uiteraard ook nog de medische beroepen.

Dat was die classic van Chicken Check en dat in deze I'd Rather Go Blind. Ja, de zomer is nog lang ver weg, want ook deze avond en nacht kan er nog af en toe wat regen vallen. In de loop van de nacht wordt het wel droger, met enkele opklaringen vanaf het westen en dan bij minima rond 10 graden. En ook de volgende dagen wordt het alweer koeler en blijft het kwik steken rond 17 of 18 graden. Elke dag valt er wel wat neerslag, met morgen en woensdag zelfs kans met buien en onweer. Vanaf donderdag verwachten ze meer drogere momenten, maar dan komt er ook weer meer wind. We'll be right back.

0: That's the way love goes.
1: Zo is dat, Janet Jackson. En voor ons muzikaal feit gaan we exact 35 jaar terug in de tijd en belanden we op 8 juni 1991, want toen bereikte onze Vlaamse zanger Remo van het Groenwoud de allereerste plaats in de Vlaamse top 10 met zijn absolute meesterwerk Liefde voor Muziek. Ja, Remo al jarenlang een gerespecteerd artiest.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Ja, de nummer 1 van exact 35 jaar geleden. Dat was Remo van het Groene Woud en de liefde voor muziek. Wij zijn uitgezongen op deze maandag. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Zometeen nog Luc Steenoog. En dat met bijna vergeten na deze van Connie Francis.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieu organisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongeren. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluid hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: mich jetzt noch.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.